0: Het weer, in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Hey Jan, wakker worden!
3: Hè? Wat?
2: Is je auto nu al klaar?
3: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
2: Oké.
3: Kijk op smitsauto.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
3: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassa van het zwembad.

0: info.
1: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Radio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 2:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

info. De eikenprocessierups. De gemeente Krimpenerwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimpenerwaard. Kijk voor alle informatie op krimpenerwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Lekker fietsen. Struinen en Vorsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 morgens tot 13:30 middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

0: regio-info.
1: Jubileum Zwemvierdaagse Haastrecht. Dag luisteraars, van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... organiseert Zwembad Natuurlijk de Loet in Haastrecht... alweer voor de 50ste maal de Zwemvierdaagse. En wel iedere avond van 6 tot 8. Doe ook mee met deze jubileumeditie. Schrijf jezelf in bij de kassen van het zwembad.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

Info. Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpen Uwuit non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Regio-info.
1: Repaircafé in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimp aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

0: Town Place. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smiled. Something he can't see.
1: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 7 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
5: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
4: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
6: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proef konijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
4: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

info. RTV Kribbe de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haastrecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een dag vol muziek.
2: Dag luisteraars, de muziekvereniging Crescendo uit Krimpen aan de Lek organiseert op zaterdag 27 juni een dag vol muziek. De dag wordt gevuld met optredens van jeugdleden, een workshop voor kinderen en dan sluit het een avondconcert van het Symfonisch Blaasorkest op de Markt. Het begint allemaal met de jeugdleden, die verzorgen vanaf 12 uur diverse optredens. Dan in de middag een workshop, die heet Muziek op school en die is speciaal voor peuters en kleuters. En daarin maken de jongste kinderen op een speelse manier kennis met muziek. En de muzikale dag wordt afgesloten in Krimpen aan de Lek met het avondconcert op de Markt. Deze begint om 19:30 en het concert, het Symfonisch Blaasorkest, neemt het publiek dan mee in Spaanse en Italiaanse sferen. Een dag vol muziek. Muziekvereniging Crescendo, zaterdag 27 juni, Krimpen aan de Lek.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
3: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
2: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
4: 6, 5, 4, 3.
5: Ho, ho, ho, ho.
2: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

info. Meer bewegen voor ouderen. Dag luisteraars, RTV Knippen de Waard. Meer bewegen voor ouderen in Lekkerkerk. En dat is mogelijk met Wilma de Jong. Het gebeurt allemaal twee keer in de week in de recreatiezaal van de Boomgaard, welke we vinden aan de Talmastraat 87A in Lekkerkerk. Het is mogelijk op de woensdagmorgen van 9 tot kwart voor 12 en op de vrijdagochtend van 9 tot 10. Meer informatie of meedoen? Bel met 06 18 24 7887. Dat is 06 18 24 7887.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
3: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein. Ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
2: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De eiken processierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eiken processierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eiken processierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom. 7 juni aanstaande.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimpen aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de 8e maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert. En dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimpen aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia. En daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Het begint om 8:30.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Surfrock 2026 komt eraan. Dag luisteraars, van 19 tot en met 21 juni is het weer zover. Surfrock 2026, een driedaags gratis muziekevenement bij de surfplas Klimp aan de Lek. Met rock, pop, blues en wereldmuziek. Schrijf het op de kalender en zet het in je agenda van 19 tot en met 21 juni.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Regio Info.
2: Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gebouw...

gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten tot en met 5 juni. Omleiding dus bij de parallelweg N210 op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec uit Oudekerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw de Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: info.
1: Gymdocent gezocht. Dag luisteraars. We hebben hier een noodkreet van de gymnastiekvereniging LDO uit Stolwijk. Zoek al heel lang naar een nieuwe gymdocent. Maar helaas heeft tot op heden zich nog niemand gemeld. Kunt u ze een tip geven? Geef het door aan info@ldostolwijk.nl. Dat is info@ldostolwijk.nl.

info. Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: radio-info.
1: RTV Kribbe de Waard, De Boer Op. Dag luisteraars, de jaarlijkse fietstheatertour De Boer Op wordt ditmaal gehouden op zaterdag 6 juni. Tussen Haarstecht, Vlist en Stolwijk is een fietsroute uitgezet met op 5 locaties optredens van toneelspelers, zangers en muzikanten. De optredens starten om 12 uur en lopen door tot 4 uur. Op ieder heel uur is er een voorstelling van ongeveer een half uur. Zo kan iedereen rustig van locatie naar locatie fietsen. Het evenement op zaterdag 6 juni wordt georganiseerd door de Stichting Cultureel Podium Vlist. En een kaartje voor de hele middag kost 6 euro per persoon.

regio-info. Een open dag in Berkenwoude. Natuuristenvereniging Zon en Leven uit Berkenwoude organiseert op zondag 7 juni aanstaande weer van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags haar jaarlijkse open dag. En dat op het terrein aan de Achterbroek 27A. Tijdens deze open dag mogen bezoekers zelf bepalen of ze gekleed of ongekleed gaan. U bent van harte welkom, 7 juni aanstaande.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Etten je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
5: Ja, luisteraars, een hele goede middag. U heeft het al een aankondiging gehoord. Jazz in de Polder, ons wekelijks jazzprogramma. Gepresenteerd en geselecteerd door Roelof Etten. Mijn naam is Arie Kooi. Vorige week was er een gedenkwaardige gebeurtenis. De 100ste geboortedag van Miles Davis. En dit jaar is eigenlijk de aanleiding wel droeviger. Want op 25 mei is een van de laatste der groten van de jazz, Sonny Rollins, overleden. Hij is geboren 7 september 1930 en hij overleed op 25 mei 2026. En we hebben besloten, Roelof en ik, om daar een uitzending aan te wijden. En Roelof die laat muziek horen, uitgevoerd en gecomponeerd door Sonny Rollins zelf. En ik maak wat uitstapjes naar uitvoeringen van Nederlandse jazzmuzici, van composities van Sonny Rollins. Maar twee uitzonderingen. De eerste uitzondering is een uitvoering uitvoering en een compositie van Sonny Rollins die ik laat horen. En die compositie heet The Bridge. In veel interviews, veel beschouwingen over het overlijden van Sonny Rollins was een beetje de teneur dat Sonny Rollins heel onzeker was. Ja. En dat kan kloppen, want wij hebben hem een keer meegemaakt op een concert in het concertgebouw in Amsterdam. En dat zijn eindeloze improvisaties, ja. Eindeloze solo's. Ja. En ja, hij moest per se de goede noot vinden. En dat lukt dan misschien net niet in zijn ogen. Ja. Dat leidt dan tot hele lange composities. En in augustus 1959, toen heeft hij er een beetje de brui aangegeven. En de reden daarvan was onzekerheid over de kwaliteit van zijn spel. En dat heeft geduurd van augustus 1959 tot november 1959. Hij speelde wel, maar eigenlijk helemaal in zijn eentje op de Williamsburg in New York. De brug over de Hudson. En dat deed hij om zijn buren, want die had een gehoorig appartement, zijn buren niet lastig te vallen met zijn muziek. En toen speelde hij dus een aantal maanden hele uitgebreide solos op die brug. En dat is waarschijnlijk ook de aanleiding geweest om The Bridge als compositie te laten gelden, geschreven door Sonny Rollins. En The Bridge wordt deze uitzending uitgevoerd door de volgende mensen: Jim Hall op gitaar, Bob Crenshaw op bas, Ben Reilly op drums en uiteraard Sonny Rollins op tenorsaxofoon. The Bridge.

0: Ja.
1: Ja.
0: Heel leuk. Ja, of heel goed. Wat mij opvalt met die Bob Crenshaw, die gitarist, heeft hij al jarenlang meegespeeld. Ja, heel lang. Want hij gaf een keer een concert in de Doelen. Toen ben ik naartoe gegaan. En daar zat hij helemaal vooraan alleen.
1: Ja, ja.
0: Heel oude man eigenlijk. Maar hij liet hem altijd meespelen. Ja. Bijzonder eigenlijk. Ja. Ja. Goed, dan word ik aan de beurt. Ja, Arie vertelt het al, hè. Wereldberoemde tenorsaxofonist Amerika. Sonny Rollins, overleden op 25 mei. 95 jaar oud. Arie, dat willen we ook halen. Hè?
1: Wat zeg je? Ja,
0: dat
1: ja.
0: willen we ook halen. Ja, in 1949 maakte hij zijn eerste opname met onder andere trombonist Jason Johnson en pianist Bert Powell. Hij was toen 19 jaar oud en werd bekend. In 1954 kwam hij met 3 zeer goede composities aanzetten bij Miles Davis, het quintet. Namelijk Doxie, dat was de naam van zijn juf. Oleo, naam van de pakje margarine. En Erigin, als je het omdraait, dan krijg je Nigeria. En dat is het geboorteland van zijn voorouders, die als slaven werden verkocht en verhandeld in Amerika. Ja, Johnny heeft het helemaal uitgezocht toen. Hier een opname uit 29 juni 1954, via het beroemde label Prestige, met trompetist en leider Miles Davis, Horace Silver piano, Percy Bass en Kenny Clark drums, en natuurlijk Sonny Rollins op tenorsax. Hier is zijn compositie, Erigin.

Regine van Sonny Rollins. Ja, bij de inleiding heb ik al verteld dat ik wat composities van Sonny Rollins laat horen die door Nederlanders zijn uitgevoerd. En ja, dat is dan wel een goed iets dat Nederlanders zoveel historisch besef hebben. Dat ze dus prachtige composities van Sonny Rollins hebben aan de cd en op de plaat hebben gezet. En ja, die composities van Sonny Rollins die werden ook uitgevoerd door anderen. Ik heb eens even zitten kijken, maar Regine is een heel bekend nummer. En dat komt straks in deze uitzending nog een keer aan de orde. Maar nu laat ik even horen. En ja, ik heb toch mijn twijfels of ze nou voldoende kwaliteit in dit nummer leggen. Oleo, geschreven door Sonny Rollins. En vorige week is dat door Roelof gedraaid. Ter nagedachtenis van Miles Davis. En ik vond het leuk om die compositie van Sonny Rollins ook nog een keer te laten horen, maar ik heb zo mijn twijfels over de kwaliteit en ik hoor graag de mening van Roelof. En de volgende mensen gaan Oleo uitvoeren. Dat zijn op bugel Aquaroye, op saxofoon Paul Heller. En die worden begeleid door Hubert Nus op piano en een broer van Paul Heller, Ingmar Heller op bas. Oleo.

0: Ja, ik.
1: Ik vind de toon niet mooi als ze samenspelen.
0: Nee, nee, het is te hoog ingezet.
1: Ja, precies.
0: Maar je wil natuurlijk wat anders gaan doen als het origineel. En Paul Heller speelt ook heel kort. Ja. In verband met Sonny Rollins. Want dat, maar Ach van Roo is weer goed, hè?
1: Ja,
0: misschien ook al zo'n 90. En wat ik vind het wel gedurfd, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, precies. Maar de toon van het begin en het einde. Dus
0: ja, valsig ook een beetje.
1: Ja, inderdaad, een beetje tegen het vals aan.
0: Ja.
1: Goed.
0: Ja, leuk hoor.
1: Ja.
0: Maar wel heel leuk. Trouwens ook om het uit te zoeken, om zoiets te vinden. Vind ik ook erg aardig. Mooi. Sonny Rollins, geboren in New York in 1930, was eigenlijk een zeer bijzondere tenorsaxofonist. Er waren namelijk momenten waarin hij alle registers opentrok met zijn spel, zowel melodie als improvisaties. Op 22 juni 1956 kwam hij uit met een legendarisch geworden album Saxophone Colossus en werd hierdoor wereldberoemd in de moderne jazz. Maar ook met zijn monumentale geluid was hij gelijk aanwezig. Hier het overbekende nummer St. Thomas. En dat is een calypso. Ja, en dat was in de 60 jaren heel populair, ook in Europa. Hij wordt hier begeleid door pianist Tommy Flanagan. Doug Watkins, een hele jonge bassist. En ook de zeer goede drummer Max Roach. Hier is het kwartet van Sonny Rollins met zijn beroemd geworden compositie en zijn doorbraak uit 1956 via dat nummer St. Thomas.

0: St. Thomas, een tijdloze compositie van Sonny Rollins.
1: Ja, ik ben een beetje over mijn tijd gegaan, hè.
0: Hoezo dan?
1: Nou ja, 6:45. Maar ja, ja, nou ja, we houden wel rekening mee, hè. Dat we wat... Want we hebben een uur. En, maar het is, je kan er niet voorbij eigenlijk.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, hele beroemde en goede compositie van Sonny Rollins. Daar besteden we aandacht aan, omdat hij vorige week 25 mei is overleden. En ik heb diep in mijn verzameling moeten duiken om wat composities van Sonny Rollins, uitgevoerd door Nederlanders, tevoorschijn te toveren. En één daarvan, compositie, is Doxie. Jij zei bij de inleiding dat de Doxie een lerares van Sonny Rollins...
1: Ja, van de lagere school.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Dat was een juf, ja.
0: Ja, dat is een goede juf geweest, want anders besteed je daar geen compositie aan. En de volgende mensen die hebben Doxie ook uitgevoerd. Boris van der Lek op saxofoon. Han Bennink op snaredrum, Ton van Berghijk gitaar, Hein van der Gijn bas en Thijs van Leer Hammond orgel. En dat is gebeurd in 2003. En Doxie staat onder andere op de CD van Boris van der Leg. Daar horen we weinig meer van tegenwoordig. Blue and Sentimental. Doxie, een mooie compositie van Sonny Rollins, uitgevoerd door onder meer Boris van der Leg.

0: prachtige uitvoering.
1: Ja, mooie uitvoering. Hè?
0: Schitterend.
1: Ja,
0: schitterend.
1: En Han Bennink die deed zijn best op zijn lijn.
0: Ja. Nou, keur, mooi zeg. Prachtig. Ja. Jan van Boris van der Lek ging niet zo goed. Hij heeft ook nog gespeeld bij de Houdini's. Hè? Ja. En vertelde Hans Dulfer dat hij nam me mee met een tour. En ging niet goed met hem. Te veel slechte
1: middelen.
0: Slechte middelen. Ja. En zonde is dat toch. Hè?
1: Ja.
0: God.
1: Goed, ja, dat is zo.
0: Ja, heel jammer allemaal. Ja, ook in 1956 nam Sonny Rollins een album op met de naam Tenor Madness. Met op de voorkant van de hoes een prachtige foto van hem. Met zijn saxofoon en de titel natuurlijk. En ook een vermelding Sonny Rollins Quartet. Maar totaal geen vermelding van één lang nummer. Ook met tenorsaxonist John Coltrane. En misschien moest het wel van Prestige Records dat het een beetje gedempt moest worden. Want Rollins wilde graag dat Coltrane meespeelde met één nummer van 12 minuten. Heel goed. Allebei goed. Maar goed, duurt te lang en daarom een ander nummer. Wat ook voortreffelijk is hoor. Hij speelt het ook indrukwekkend, Rollins. En dan wordt hij begeleid door drie toppers. Namelijk Red Garland, piano, Paul Chambers, bas en Philly Joe Jones, drums. Die hebben ook later gespeeld bij Miles Davis. Hier uit het album Tenor Madness, een originele compositie van Sonny Rollins zelf, Paul's Paul.

0: Mooi nummer, hoor.
1: Mooi, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja, Johnny Rons, las ik, die houdt graag om het hele nummer uit te spelen.
0: Ja, ja.
1: Dus niet even en dan improviseren. Heel dat nummer moest.
0: Ja.
1: Ja, dat vond hij geweldig.
0: Ja. Goed, ik heb voor me liggen een cd uit 2003. En die cd heet Swinging on a Star. En de uitvoerende is of zijn de Johan Plomp Small Big Band. En die Small Big Band die bestaat uit de volgende mensen. Sander Zwering op trompet. Roland Kleine op trompet. De trombone wordt bemand door Ilja Rijngoud. Ron Olieslager en Martin van den Berg. De saxen zijn Gerlo Hesselink, Simon Richter en Bouter Schuller. Drums Martijn Vink. En piano Hans Vroomans en bas Adam Kersbergen. En ja, een hele onbekende small big band. En ja, leuke big band ook. En die hebben een hele mooie uitvoering gemaakt van Eregin, Nigeria. En ja, ja, die ga ik nu starten. Hele mooie uitvoering.
1: Ben benieuwd.

0: Nou, terecht.
1: Ja, mooi, hè?
0: Nou, een echt yes-vreugde, hè?
1: Ja.
0: Want we gaan dat spelen. Ja. En want we gaan er tegenaan. Top. Is dat niet een beetje een Haags orkest met veel Haagse...
1: Nee hoor, nee hoor.
0: Je had vroeger ook een Haags orkest, een jazzorkest. Maar dat is niet uit elkaar gegaan.
1: Ik bedoel,
0: dat ik Simon Richter ineens hoorde. En wie weet is dat... Maar ontzettend goed, Ari. Ja, nou ben ik aan de beurt. Ja, en dat is natuurlijk wilde ook het label Blue Note niet achterblijven. En producer en eigenaar Alfred Lion sloot eindelijk een contract met Sonny Rollins voor een opname in de beroemd geworden studio van Rudy van Gelder. De bezetting is ook indrukwekkend. Jonge muzici, want het is 1957. Te weten J.D. Johnson trombone, Horace Silver piano, Paul Chambers bas en Art Blakey drums en natuurlijk Sonny Rollins tenor. Hij componeerde het nogal drukke en nerveuze nummer, vind ik zelf. En waarschijnlijk is dit de start van een nieuwe muziekstijl genaamd de hardbop jazz. Het is opgenomen op 14 april 1957. Hier is Why Don't It?

0: Nou, Rolof, met jouw goedvinden. Ja. Ik wou het programma beëindigen met een uitstapje van Sonny Rollins. Die in 1981 ondernam met de Rolling Stones. Ik las dat in de kranten en ik vond het een verrassing. Ja, Sonny Rollins en de Rolling Stones met een nummer Waiting on a Friend. Nou, het is echt heel bijzonder. En hij speelt daarop een mooie solo. Maar het is geen jazz, maar toch hoop ik dat u met belangstelling geluisterd heeft naar dit jazzprogramma. Volgende week zijn we er weer. En dan besteden we voor de tweede keer aandacht aan het Nederlandse label Criss Cross Jazz. Ja. Dank voor uw aandacht. Ja. En u gaat nu luisteren naar de Rolling Stones met een solo van Sonny Rollins. Dag.
1: Dag.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

regio-info. Een bericht voor de agenda. Jazzliefhebbers in Gouda en wijde omgeving kunnen hun hart weer ophalen deze zomer. Want op 26 en 27 juni wordt het Gouds Jazz Festival georganiseerd. Met 10 podia, 25 acts en 150 artiesten. Dat mag je niet missen.

info. Repair Café in Krimp aan de Rek. Dag luisteraars. Elke eerste donderdagmiddag van de maand is er een repaircafé, welke wordt gehouden in de oude praktijk aan de Brede Rode Straat nummer 3 in Krimpen aan de Rek. U bent er van harte welkom tussen 's middags 2 en 4. Ook iets te melden op de radio? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpenderwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De rommelmarkt van Almerstol. De rommelmarkt van Almerstol bestaat dit jaar 50 jaar. En op zaterdag 6 juni is het er weer tijd voor. En wel van 9:30 's morgens tot 13:30 's middags. En dat bij de gezelligste rommelmarkt van de Krimperenwaard. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk in Almerstol. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperenwaard.nl.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp op?
1: Regio Info.
2: De vrijwilligersbank.nl. Zoek jij een leuke vrijwilligerstaak? Of wil je een helpende hand toesteken in jouw buurt? Of wil je iets betekenen voor een ander? In alle kernen van de Krimperwaard worden vrijwilligers gezocht. Kijk voor alle vacatures op www.devrijwilligersbank.nl.

0: Regio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, tot en met 5 juni is de aansluiting van de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht afgesloten. De werkzaamheden tot en met 5 juni zijn nodig om de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis af te ronden. Autoverkeer wordt omgeleid en een verkeersregelaar is aanwezig. Voor fietsers en voetgangers is eveneens omleiding. Houd in de gaten, tot en met 5 juni, omleiding dus bij de parallelweg N210... op de rotonde bij de Veerweg in Bergambacht.

0: regio-info.
1: Organiseer iets gezelligs. Breng je buurt tot leven. Organiseer iets gezelligs en leer elkaar kennen. Een heel goed idee en er is geld beschikbaar via Krimperwaard Ontmoet. Organiseer daarom een gezellige buurtactiviteit. Kijk voor alle informatie op www.welzijnkrimperwaard.com.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De Negen Dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negen Dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

info. Lekker fietsen. Struinen en Forsum heeft een nieuwe fietskaart. Ontdekt de overkant. De nieuwe routekaart bevat 5 nieuwe fietsroutes, samen goed voor zo'n 321 kilometer fietsplezier. De routekaart is gratis verkrijgbaar bij afstappunten, ponten, recreatiepunten en VVV's in het Groene Hart. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een midzomeravondconcert in Krimp aan de IJssel. Dag luisteraars. Voor de achtste maal alweer organiseert de stichting IJsseldijk Kerkconcerten een midzomeravondconcert en dat gebeurt in de tuin van de IJsseldijkkerk in Krimp aan de IJssel. En wel op zaterdagavond 13 juni. Muziek wordt verzorgd door de muziekvereniging Concordia en daarbij ondersteuning van Dana Koppers, sopraan en actrice. U bent van harte welkom, de toegang is gratis, het begint om 8:30.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, de pianist Sander Leeuwenburg die treedt zondag 7 juni op in gebouw De Tulp aan de Burgemeester Huibrechtstraat nummer 2 in Bergambacht. Het optreden begint om 14:30 middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Dit is inclusief een kopje koffie of thee. Vooraf reserveren, dat kan via info@welzijnkrimpendewaard.com. Heeft u ook iets voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: De tienerleesweek. De bibliotheek Krimperwaard organiseert van 1 tot en met 14 juni... activiteiten voor de jongeren in het kader van de landelijke tienerleesweek. Alle informatie vind je op debibliotheekkrimperwaard.nl. Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Maak daar gebruik van.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Donderdagavond, 6 uur, Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws, dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
5: Hey, hallo, goedenavond en gezellig dat je weer luistert naar... Een nieuwe Urban Vibes met Quinty op deze donderdagavond 4 juni. Besef even, het is gewoon de zesde maand in het jaar al. Nou ja, zo bizar. En ja, ik ben er weer gezellig bij tot de klok van 7. En je luistert lekker een uurtje met me mee. En ja, vanavond is het dus ook weer tijd voor wat lekkere nieuwe Urban Vibes. En elke week neem ik je mee op tijdreis. En wissel af met de volgende genres muziek. Namelijk Urban Afro, R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En... ik ga straks even beginnen met een leuke vraag waar jullie als luisteraar even over na kunnen denken. En dan kom ik later in de uitzending met het antwoord. En ja, ik bespreek ook onderwerpen zoals mindset, mental health en alleen positief nieuws. En elke week luister je naar een andere zonnige hit van de week. En ik begin even gelijk met die vraag, want dat vond ik wel even leuk. Ik ging toen ik thuis was nog even een koffietje maken. Nou hou ik van koffie met heel veel melk. Dus dat is eigenlijk niet echt een koffie, maar goed. Lekker wat karamelsiroop, beetje pumpkin spice kruiden. Nou, je kent het allemaal wel. Maar ik gebruik dan decaf cupjes, omdat ik niet zo goed tegen cafeïne kan. Maar toen dacht ik opeens... zijn die decaf cupjes of decaf koffiebonen of wat je maar ook hebt, wel 100% cafeïnevrij? Nou, dat is even de vraag die ik bij jullie laat. Ik wist het niet, dus ik heb het gegoogeld. En daar kom ik later in de uitzending op terug. Dus blijf lekker hangen als je dat wilt weten. En ga even niet googelen tussendoor, want dat is niet eerlijk. Ja, en dan gaan we gelijk door naar de Urban Vibes, jee or nee. Ik heb de story, ben ik al mee bezig om klaar te zetten op mijn Instagram, @urbanvibes met Quinty. En wat houdt dat nou in? Nou, we gaan elke week een nieuw nummer horen. En dan is het aan jullie, en aan mij ook, om te beslissen of deze de Urban Vibes van Urban Vibes met Quinty heeft of niet. Dus jee or nee. Via Instagram. En dan weten we ook of dit nummer vaker te horen is tijdens dit uurtje op je donderdagavond. Nou, het blijft superleuk. En ja, deze week is het een nummer van Guido van der Graaf. En ja, ik vind het wel een jee. Maar straks aan jullie om lekker verder te stemmen. En ja, de uitzending zit bomvol met leuke nieuwe positieve nieuwsitems, nieuwe muziek. Alles komt voorbij, dus wil je niks missen? Blijf dan lekker luisteren. En wij gaan starten met Guido van der Graaf.

0: Ciao, Guido van der Graaf. Dat was de jee or nee van deze week. De poll staat klaar op Instagram. Volg je me nog niet, ga dan nu naar Instagram. @urbanvibes met Quinty en stem in de poll. Nou, extra leuk. We zijn er vandaag ook weer bij met het mental health en mindset onderdeel. Vorige week had ik even een item over motivatie en je cv. En nu gaan we het hebben over iets heel anders, bijzonders. En ik ga het gewoon even laten horen, dus just listen up.
1: The Cold Spoon Hack, and it's a simple way to calm your nervous system in under a minute. This is day one of 7 ways to calm your nervous system in the moment. And today, we're trying the Cold Spoon Hack. So it's no secret to everybody now that cold exposure can be really beneficial, and you can intentionally use it to relax your nervous system and put you into a calm, restful state. So today, all it takes is a cold spoon, which is sitting in my freezer right now. And this little hack can help you feel more calm and relaxed in a matter of minutes. So let's give it a try. The cold spoon hack is a simple way to calm your body in the moment. To do it, you take a cold spoon and place it just behind your ears for about 20 to 30 seconds. That area is sensitive to temperature, so the cold can activate nerves in your skin and send calming signals to your body. And because the cold feels so intense, it can help interrupt your body's stress response and pull your attention out of your head and back into the present moment. It's quick, it's easy, and a really effective way to help calm your nervous system in the moment. That felt really good.
0: Nou, bizar toch? Nou ja, 3 keer raden wat ik hier heb gedaan. Een spoon in de fridge gelegd. Dus voor iedereen die hier nog komt bij RTV, laat dat even liggen, want ik ga straks bij de positieve items dat dus uitproberen. Het is ook gratis eigenlijk, maar je moet natuurlijk wel een vriezer hebben. Of koelkast kan denk ik ook. Dus die ligt even nu te koelen in de vriezer. En die ga ik straks, die cold spoon hack ga ik straks ook gewoon uitproberen. Hier live op je radio bij Urban Vibes met Quinty.
2: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Mark Floor en Snelle met Parkje, Biertje, Vrienden was een nieuw nummer die ik gedraaid heb. En daarvoor hoorde je Ciao, Doei, Adios van Guido van der Graaf, ook een nieuw nummer. En ja, gisteren was dus de nationale, of nou ja, nationale, de uitzwaaiwedstrijd van Nederland. En daarom gaan we deze ook gewoon weer lekker draaien. Dai, dai.

Hey, Shakira, Burna Boy, Dai Dai en de WK-song van 2026. Straks rond 6:30 hoor je het weer. Ben je benieuwd? Blijf dan zeker lekker luisteren. En natuurlijk ook weer de zonnige hit van de week. En ja, vorige week gingen we way back in time, maar deze week gaan we ook way back in time, maar dan naar 2015. En ik vraag me echt af, een beetje van mijn leeftijdscategorie, hoe zeg je dat? Age. Wie dit nummer nog kent. En welke dat is, hoor je straks.

0: Yo, B, they ready. Let's go.
1: Feeling myself.

0: Young Money.
1: Nicki Minaj, Beyoncé, Feeling Myself, 2014 alweer. En voor de mensen die mij wat langer kennen, weten dat ik vroeger fan was van Nicki Minaj. En ik ben zelfs een keer naar een concert geweest. Nou, dat was echt onvergetelijk. En daarvoor hoorde je De Enige van Antoon. Ook een nieuw lekker nummer.

Populair, Idali, Ronnie Flex en Frenna. En ik hoor je gewoon denken, van welk nummer is dit afgekeken? Of eigenlijk overgenomen, soort van semi. Ik kon het nummer zingen, maar ik wist dus niet de titel. Maar ik heb het even opgezocht. 2003, Jamilia of Jamila. Superstar. Dus I wanna be somebody's superstar. Nou, dat was mijn zangkunst weer voor deze week. En ja... Het weer, jongens, meisjes en luisteraars. Alles wat er tussenin zit. Ik neem jullie mee, want ja, dat is een beetje middelmatig wat het weer gaat worden. Maar luister vooral mee. Morgen is een wisselval gestart. Want na onweersbuien van donderdag, dus vandaag, bevindt Nederland zich op vrijdag in een onstabiele westelijke luchtstroming. En er trekken regelmatig matige buien over het land. Maar gelukkig is de zon niet helemaal verdwenen en breekt deze tussen de buien door af en toe goed door. Nou, het weekend, vrijdag en zaterdag. Zaterdag is overwegend, blijft het op de meeste plekken droog. Hoewel de bewolking hardnekkig is. En in de nacht naar zondag trekken er actievere regenzones over het land. Nou, zondagmiddag knapt het weer op. Want de wind draait naar het westen. Waarschijnlijk niet heel boeiend voor de mensen die toch niet weten wat dat inhoudt. Maar daardoor komt de zon wat vaker tevoorschijn. En wordt het ongeveer tussen de 18 en 20 graden. En ja, begin van een nieuwe week. Maandag is een relatief warme dag, waarbij het lokaal ook tot 20 graden kan worden. En richting de dinsdag neemt de invloed van de lage drukgebieden langzaam af. En het weer stabiliseert. Ja, ja. En de buienkans zakt naar 20% en de zon krijgt ook meer ruimte. Wel wat meer wind, maar verder ziet het er op zich prima uit. Nou ja, mij hoor je niet klagen, want die afgelopen warme dagen is prima, maar ja, die afwisseling van nu is toch ook wel weer een beetje fijn. En ja, de zomervakantie is nog niet begonnen, dus er is nog heel veel mooi weer onderweg. Ga ik vanuit, dat is even een manifestatie. En dan kom ik gelijk bij het antwoord van de vraag die ik eerder in het begin van de uitzending stelde. Heb je dat gemist? Een korte recap. Ik wilde dus een kopje koffie meenemen naar de studio hier. Maar ik drink alleen koffie met heel veel melk. En ook decafcupjes, omdat ik niet zo heel goed tegen cafeïne kan. En nu was mijn vraag aan mezelf en aan jullie als luisteraars. Is cafeïne decaf koffie? Zo, wacht even hoor. Is decaf koffie, dus koffiebonen, koffiecupjes, nou echt 100% cafeïnevrij? En het antwoord is... nee. Ik denk, verdomme. Ik helemaal die koffie maken zonder cafeïne. Maar de decafcupjes zijn niet 100% cafeïnevrij. Er blijft altijd een kleine hoeveelheid cafeïne achter. Al is dat minimaal. En de vergelijking is, een regulier kopje koffie bevat al snel tussen de 80 en 100 milligram cafeïne. En decaf bevat dus slechts een fractie en heeft geen stimulerend effect. Nou, voorlopig zit ik nog niet te trillen in de stoel hier. Dus het zal wel allemaal weer loslopen. Maar goed, dat vond ik even een interessant feitje om met jullie te delen. En ja, het is 6:30 geweest, dus tijd voor de zonnige hit van de week. En elke week draai ik weer een nummer dat ik zelf graag wil horen, in het zonnetje wil zetten. En wat ik zelf heel leuk vind van vroeger, of een nummer met een bijzondere betekenis. En ja, vorige week maakten we een throwback. En deze keer ook, maar een stapje dichter bij de tijd van nu. 2025. En ja, ik vraag me af of degene van mijn leeftijdscategorie, dus 90s-achtig, dit nog kennen. Mr. Polska, Ronnie Flex, 2015.

for that urban love.

0: ben. We zijn de jongens van de kust die in licht en laaien als je strandtent. We zijn het draaien van de storm gewend, hebben hard gewerkt. We komen zeker niet vanuit het niets. Als ik die vlag in de wind zie, weet ik dat ik bijna thuis ben.
1: Vlag in de wind van Ziggy Dings en Ruben Annick. En daarvoor hoorde je Mon Soleil van Jaju en Anita met dubbel T, de T van geschiedenis. En ja, dit nummer kunnen we niet draaien. Ik ben even kort op research geweest. En dit nummer is dus al uitgebracht 27 februari van dit jaar. Maar nu staat hij in de top 1. En wat een nummer!

artiesten de wereld. En daarmee verslaat hij wel maar liefst Alex Warman, Bruno Mars, Harry Styles en nog veel meer. Dus die staat nu lekker op nummer 1. En het is hem ook echt gegund, want ik hoorde dat ze het bekend gingen maken en hem gingen bellen. En hij was net terug van vakantie of zo. En hij was helemaal een soort in shock en ontdraaien. Ja. Maar ja, we zijn nu aangekomen bij de positieve nieuwsitems. En ik heb de lepel uit de vriezer gehaald. Want ik ga dus de Cold Spoon Hack zelf uitproberen en kijken of ik daar dus echt zen van word. Dus hoor je dit? Nou, ik weet niet. Hoor je dat? Nee. Ik heb dus de spoon uit de vriezer gehaald. Ik hoop dat hij nog koud genoeg is. En ja, ik ga even kijken hoe dat lukt met mijn headset. Maar die moet je dus achter je oor plaatsen. Even kijken. Oh ja. Oh, koud. En dan 30 seconden. Nou ja, dit, ik ben natuurlijk met 3 dingen tegelijk bezig. Dus of het echt gaat helpen, nu weet ik niet. Maar het is wel een soort, ja, hoe zeg je dat? Verademend of zo. Dat is denk ik het goede woord. Nou ja, en dan moet het natuurlijk eigenlijk aan beide kanten. Maar we kunnen even maar één kant nu doen. Maar ga dat zeker ook eens proberen als je even gestrest bent. En denkt, nou, ik werk thuis of ik ben wat eerder thuis. Doe gewoon lekker even zo'n spoon in de vriezer. Achter je oren. En ja, dan kijken wat je jezelf ervan vindt. Nou, ik vind het op zich wat chill. En als het 30 graden is, is het denk ik ook wel lekker. Maar goed, we gaan nu echt naar de items. Want het bekendste Nederlandse wandelpad krijgt 500 kilometer lange rolstoelvariant. Nou, dan heb ik het natuurlijk over het Pieterpad. En ja, daar is dus nu de langste rolstoelvriendelijke wandelroute van Europa bijgekomen. En die is dus ja, aangepaste route voor rollators, scootmobielen, rolstoelen en kinderwagens. En ja, voor het rolstoelvriendelijke pad is 84% van het oorspronkelijke Pieterpad behouden gebleven. En ja, obstakels zoals trappen, steile hellingen en uitgesleten paden. Ja, is een 82 kilometer aan omleidingen gemaakt. Dus dat is ja, echt leuk. Dus dan wordt het nog toegankelijker voor ja, iedereen. En ja, tot voor kort ja, hadden ze gezegd dat het onmogelijk was om het Pieterpad met de rolstoel af te leggen. En nu ja, is het dus een fantastisch avontuur voor mensen die ja, ook niet ter been zijn. En gewoon daar toch gebruik van willen maken. Dus dat vond ik wel even een mooi item om te delen. En ja, dan blijven we even in de natuur. Want de Nederlandse dierentuinen slaan hun handen ineen voor natuurherstel in Madagaskar. En ja, om welke dierentuinen gaat dat dan, hoor ik je denken. Dat zijn Safari Park Beekse Bergen, Diergaarde Blijdorp, Artis en nog een paar andere. En ja, de bomen komen op een terrein van 250 hectare regenwoud. Een gebied dat 5 keer zo groot is als het Amsterdamse Vondelpark. En het terrein maakt deel uit van het populaire Nationaal Park Rano.

ja, er wordt ook nog een serie van gemaakt. Wil je dat zien, dan ja, benoem ik dat nog even. Want het ambassadeur van het project Madagaskar is tv-bioloog. Dat is Matthias Bietenbinder. Nou, die kennen we allemaal wel. En die gaat er dus een YouTube-serie van maken. Dus nou, dat is ook weer mooi. Kunnen we ook weer afvinken van het lijstje. En dan nu gaan we even de politiek in. Nou, ik verdiep me alleen in de politiek als dat nodig is. Maar die wordt ook toegankelijk voor mensen die slechthorend of doof zijn. Want Noord-Holland gaat als eerste provincie de gebarentaal gebruiken in de politiek. En ja, dat is dus makkelijk om dan te volgen voor de mensen. En even spieken, de Provinciale Staat en fracties van Volt, coalitiepartijen VDA en GroenLinks hebben dat initiatiefvoorstel gemaakt. En dat wordt gesteund door de rest van de Provinciale Staten. Dus nou, al met al supermooi. En ja, het wordt dus, ja, de zomervakantie komt er weer aan. En wat is iets wat jullie nog graag willen doen? Nou ja, ik wil dit gewoon ooit een keer doen. En dat is in een luchtballon varen. Heet dat zo? Ja. Is super duur, maar ik dacht, dit nummer kan niet ontbreken.

Nou, dit was ook weer even lekker. Ja, oké. Okay. Sakka Zulo, Young Felix, Busy, was heel veel en Hef. En je hoorde dus ook eerder als zonnegids van de week Ravotte van Mr. Polska, Ronnie Flex. En ja, it's the end, time to go. Ja, dit was de uitzending voor deze week. En ja, de tijd vliegt altijd voorbij, maar dat is wel een goed teken. En André staat hier te hoesten en te popelen om weer het stokje even over te nemen tot 8 uur. En van 8 tot 10 is dan Dennis weer te horen met Kortom Korevaar. En ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer. En ik denk dat ik even een special ga maken voor met allemaal WK-nummers. Want dat vind ik wel even leuk, want ja, het is bijna zover. Over een weekje start geloof ik het WK. En ja, dus dat zit ik even nu ter plekke te bedenken. Dus ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Ga die spoonhack even testen als je daar behoefte aan hebt. En anders doe je het lekker niet. Dan pak je gewoon een beker ijs erbij en dan is het ook weer... Dan komt je nervous system ook weer tot rust. En ja, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Tot volgende week. En wij sluiten af met Rihanna.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
2: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hey, hallo. Nu van 7 tot 8 uur, André Jonkheid met een speciale aanbieding. André.

0: dat is heel bij jou te zeggen. Natuurlijk een bijzondere goedenavond op deze donderdagavond. En ik zeg...
1: Goedenavond. Het ritme van het groene hart.
0: Ah, dan gaat u ook in het ritme van het groene hart tot en met 8 uur vanavond. Natuurlijk een speciale aanbieding met de hits, tips en de allermooiste gouden ouwe vandaag de dag.
1: Dit is waar je thuis hoort, RTV Krimpenaar. André Jonkheid.
0: De verkoudheid heeft een beetje toegeslagen. Maar goed, dat wil je met dit weer natuurlijk een beetje. Maar goed, we gaan het doen tot en met 8 uur met de hits, tips, de mooiste gaan wouwen. Want dat allemaal op dag nummer 155 van het jaar inmiddels alweer. En dat volgens die Gregoriaanse kalendertelling betekent nog 210 streepjes op jou en mijn kalender. En dan zitten we weer aan het eind van het jaar. Ja, zeker wel. Week nummer 23 vandaag op deze donderdag 4 juni, een speciale donderdag ook de internationale dag voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie. Nu is de oorlog namelijk in het algemeen een vreselijke gebeurtenis, maar zeker als er kinderen bij betrokken zijn, maakt dat de tragiek van de factor 100 erger. We zeggen niets controversieels als we zeggen dat kinderen nooit slachtoffer van oorlog, genocide of welke agressie dan ook zouden moeten zijn. Maar gezien wat er op dit moment in Gaza gebeurt en wat er in de wereld gebeurt, is het hoog nodig aandacht voor dit onderwerp te vragen. Internationale dag voor de kinderen die slachtoffer zijn van agressie vandaag op deze dag, op deze 4e juni op jou en mijn kalender. Natuurlijk ook de halb du zes, de beklimming en geld bij elkaar te halen voor het kankeronderzoek van het KWF op dit moment gaande. Waarop die alp die wordt beklommen, zeg maar, heel slecht weer daar op dit moment ook. Maar de mensen, de strijders gaan door daar om geld in te zamelen. Ook enkele mensen van RTV Krimpen de Waard zijn daar te vinden. Ilja onder andere en ook Arjon Vermeulen die daar gaat fietsen samen met zijn zoon. Althans, gefietst heeft waarschijnlijk. En verder wat houdt ons bezig in de wereld natuurlijk. Het Nederlands elftal afgereisd naar Amerika natuurlijk. In het vliegtuig naar New York vandaag de dag. 4:30 vanmiddag vertrokken. Na de blamage van gisteren natuurlijk. Het verlies natuurlijk een koude start. Maar wie weet is dat een koude start voor een goed begin. Je weet het niet, het kan allemaal gebeuren natuurlijk hier in het Nederlandse voetbal gebeuren natuurlijk hier in Nederland. Met het WK wat gaat plaatsvinden vanaf volgende week donderdag 11 juni. Dan is de start van het WK daar in Amerika allemaal. Tot en met 16 juli gaat het duren en de wedstrijden ze komen allemaal langs natuurlijk. Nederland-Japan op zaterdag 20 juni. De eerste wedstrijd die Nederland volgens mij moet gaan spelen. Althans, als ik goed ben geïnformeerd, we gaan er nog even nakijken zometeen. Maar dat doen we allemaal in het programma. En ook nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran samen. Een lekkere plaat gemaakt natuurlijk samen ook. Sorry Papi van Topic en Becky G komt ook nog langs. Samuel Welton en Coldplay. Allemaal in het programma.

plaat van de nieuwe Martin Garrix samen met Ed Sheeran, oftewel Repeat It. Daar gaat hij over deze plaat. This heart is bleeding, but I love this feeling. So rewind, repeat it. Wij zijn toe met de Nederlandse plaat, oftewel de derde plaat die we begonnen. Een vaderlandse plaat van nieuw van het firmament Tino Martin en Jong en Dom.

dom geweest. Ja, dat zijn we allemaal natuurlijk. Jong en dom geweest. Ja, ook dat. In ieder geval 4 juni op deze donderdag en zaterdag 6 juni. Heel veel te doen in de regio natuurlijk. We hebben de drukken door de krimpen te waard. We hebben ook de finale van de voetbalwedstrijd Schoonhoven tegen Dilettant op neutraal terrein bij de voetbalvereniging Stolwijk. Om 3 uur 's middags gaat die wedstrijd beginnen. Iedereen is welkom daar natuurlijk om daar te komen. Vuurwerkafstekers verboden en parkeren auto's op het industrieterrein en aangrenzende plekken. En op de aangeven van de verkeersregelaars die erbij staan. Wordt ontzettend veel mensen verwacht daar bij die voetbalvereniging Stolwijk. Dus heeft u de moeite en houdt u van het voetbal en wilt u de mensen van Schoonhoven of Dilettant toejuichen? Het kan allemaal vanaf 3 uur 's middags op het terrein van de voetbalvereniging Stolwijk. En wie weet, wel na de fietstocht wordt ook de boer op. Er vindt weer plaats daar in Stolwijk, Vlist en omgeving, zeggen we allemaal, naast recht. Ja, langs plaatsen waar dan entertainment is, zeg maar, op de fiets. Een rondje door de natuur fietsen allemaal met de boer op. Ook dat is aanstaande zaterdag 6 juni het geval. Dus toeteren met de vrachtwagens op de fiets kun je. En je kunt ook naar het voetballen sportief de dag doorbrengen natuurlijk bij niks meer of minder dan de voetbalvereniging Stolwijk met de wedstrijd Schoonhoven tegen Dilettant. De finale wedstrijd waar het gaat om een plek voor die promotie. En ja, zo doen we het allemaal hier in uitzending natuurlijk. Met een goud van oud plaatje van George Harrison nu.

0: George Harrison. Geboren op 25 februari 1943 in Liverpool. En een van de mensen van de Beatles, zeg maar, de gitarist. Overleden op 29 november 2001 in Los Angeles. De Britse muzikant en gitarist van de popgroep The Beatles, heel bekend geworden natuurlijk, maakte vanaf 1958 al deel uit van de Quarrymen, de voorloper van de Beatles, en stond bekend ook als de stille Beatle. Deze George Harrison met I Got My Mind Set On You.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.
0: Ah, dat bedoel ik maar. Met nou een lekkere plaat van Nieuwe Religion of de BB Rexha en Faithless. Hoor je al die klanken natuurlijk hier op je radio. Nieuwe muziek ook moet kunnen natuurlijk hier in die speciale aanbiedingen. Donderdagavond, muziek op je radio en deep in the night. Nou, zover is het allemaal nog niet, maar voor

lekkere muziek van Bibi Rexha en Faithless. En je hoort hem al de toontje natuurlijk van Faithless in deze plaat natuurlijk. De nieuwe Relation, nieuw uitgebracht op deze plaat natuurlijk hier in 2026. Ook ja trouwens van het FIFA Wereldkampioenschap Voetbal 2026. De 23e editie inmiddels weer. Internationaal voetbaltoernooi tussen de nationale mannenteams van de landen en aangesloten zijn bij de FIFA. Het evenement wordt gehouden in drie landen, namelijk Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En start 11 juni aanstaande tot en met 19 juli. 2026 vinden de wedstrijden plaats natuurlijk, als je allemaal doorgaat natuurlijk in het hele gebeuren. Nederland komt uit in groep F, ja. De groep waarin Nederland, Japan, Zweden en Tunesië acte de présence maken natuurlijk. 14 juni om 10 uur 's avonds deze wedstrijd van Nederland in Dallas. Dan gaan ze het opnemen tegen Japan, de spleethogen. En op 20 juni om 7 uur 's avonds dan Nederland tegen Zweden in Houston, waar gespeeld wordt. En 26 juni om 1 uur 's nachts Tunesië tegen Nederland. En dat gebeurt in Kansas City. En als we dan verder komen, ja, dan gaan we natuurlijk naar de finales. Natuurlijk richting die achtste finales, kwartfinales, halve finales. En ja, wie weet hoe ver ze troepen, ik weet het niet allemaal. Maar in ieder geval laten ze wel steunen allemaal natuurlijk in Nederland zelf al in het hele voetbal gebeuren. Met een voetbalplaat. Oh, wow, wow. Nou, wou ik ook zeggen natuurlijk van Samuel Welten. En je kent hem ook van de reclames waarschijnlijk.

0: de leeuw komt eraan toevallig. Ja, dat is een ding wat zeker is. En ze komen eraan, hoor.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpen het Waard.

Het origineel trouwens van Susie Quatro, natuurlijk de stumbling in. De Shrill nog eens een keertje overgedaan vorig jaar. Natuurlijk een ex-nummer 1 natuurlijk. Dat is ook van dat jaar inmiddels alweer. En je hoort hem op je radio natuurlijk allemaal hier in RTV Klimpenvaart. Speciale aanbieding. We gaan kijken naar een stukje vergaande glorie op deze 4e juni in week nummer 23. Want in 1856 inmiddels weer vindt in Nederland de laatste meervoudige executie plaats in vredestijd, als Adriaan de Klerk en Cornelis de Jong worden opgehangen. Verder kunnen we zeggen, ook heel lang in het verleden, in 1881, de Brabantse lijn, de spoorlijn die Tilburg met Nijmegen verbindt, wordt geopend. En de eerste Pulitzerprijs wordt uitgereikt in 1917, vandaag de dag op deze 4e van de 6e. Verder kunnen we zeggen dat op 4 juni 1940 de Tweede Wereldoorlog, de Duinkerken-evacuatie, tot een einde komt. Britse troepen evacueren 338.000 troepen uit Duinkerken in Frankrijk. En dat om het moreel van het land te werven, levert Winston Churchill alleen aan het House of Commons zijn beroemde We Shall Fight on the Beaches toespraak toe. Verder sluiten Argentinië en Groot-Brittannië vandaag de dag een bestand na de Falklandoorlog in 1982. En in 1989 zijn de protesten op het plein van de Hemelse Vrede, Tiananmenplein in Peking. China wordt met harde hand ook onderdrukt, die protesten daar. Je weet wel, die mensen die voor die tank stonden toen de tijd, de filmpjes, de beelden kennen we allemaal. Verder kunnen we zeggen dat in 1989 de eerste vrije verkiezingen in een land achter het ijzeren gordijn plaatsvindt sinds de Tweede Wereldoorlog. Het wordt namelijk gehouden in Polen en gewonnen door Solidarność. Leg wel eens aan natuurlijk, hè, toen de tijd. Verder kunnen we zeggen dat in 2009 op deze 4e juni in Nederland verkiezingen plaatsvinden voor het Europees Parlement. En het compleet verbouwde Nederlandse Spoorwegmuseum heropent zijn deuren. En dat vandaag de dag. Inmiddels alweer 21 jaar geleden, namelijk in 2005.

0: zomersmuziek op je radio van Sorry Papi, Topic en Becky G.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtvkrimpelerwaard.nl.

de tijd inmiddels weg met de Weather Girls in It's Raining Men. Ja, lekker als jullie een keer gastappels dames zijn en natuurlijk nog een beetje vrijgezel zijn. It's Raining Men, misschien wel heel toepasselijk voor jullie dan vooraanstaand weekend 6 en 7 juni. Wat eraan zit, komen allemaal. Genoeg te doen in ieder geval in de regio. Ik zei het al eerder natuurlijk, de voetbalwedstrijd op neutraal terrein bij de voetbalvereniging Stolwijk tegen Schoonhoven en Dilettant. We hebben de boer op, we hebben ook nog de truckrun die gaat plaatsvinden allemaal. Dus genoeg in die krimpenwaard lawaai om bij aanwezig te zijn natuurlijk met z'n allen. Hey, je hoort wel aan de tune, we gaan nog een stukje vergaande glorie doen, want in het jaar 2000 wordt in het Wagener Stadion in Amstelveen de Nederlandse mannenhockeyploeg voor de vijfde keer de Champions Trophy in ontvangst genomen. En ze winnen hem daar, de wedstrijd daar. En verder wint Nederland voor het eerst het Europees kampioenschap voetbal onder de 21, vandaag de dag in 2006. En op 4 juni 2017 wordt de World Cup of Darts 2017 gewonnen door de Nederlander Raymond van Barneveld. En Michael van der Gerwen bezorgen hun land de wereldtitel voor de tweede keer bij darts voor landenteams allemaal. En dat gezamenlijk in het duo de darters Raymond van Barneveld en Michael van der Gerwen. Twee wetenschappelijk berichten, want in 1783 geven de gebroeders Montgolfier in Annonay de eerste openbare demonstratie van de hete luchtballon. En in 1937 was de introductie van de winkelwagen door de supermarkteigenaar Sylvan Goldman. Oftewel, de winkelwagentje zag het levenslicht vandaag de dag in 1937. Hij moet er weer een nummer om 1 gaan kiezen uit het verleden. We hebben de dartpijl zijn werk laten doen natuurlijk met het muzikale dartbord. En die kwam uit in het jaar 2021. 5 jaar terug in de tijd inmiddels alweer. En ze bleven slapen bij elkaar. Oftewel Snelle en Maan stonden toen de nummer 1 positie vanaf 27 maart tot en met 5 juni. Dus ook nog net vandaag de dag, de ene laatste dag de druk van hun nummer 1. 10 weken lang op die nummer 1 in 2021. En we blijven slapen met je tandenborstel en alles wat er niet bij zit natuurlijk.

0: geslaagd. Of wel een laadje in het kastje weer erbij hebben natuurlijk.
1: Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

1985. Toen was het vandaag de dag 29,5 graad. Na de krimpende water hebben we een mix van opklaringen en wolken. En in de avond gaat dat allemaal gebeuren. De zon komt geregeld veel tevoorschijn. Maar er ontstaan ook enkele buien met kans op onweer in de krimpende water. De temperatuur vandaag een graad of 18. De zuidwestelijke wind is matig en die gaat vanavond zakken. Die temperatuur natuurlijk weer richting een graad of 12 vannacht, zeg maar. En als we gaan kijken, enkele buien nog vanavond. Komende nacht komen er ook nog steeds enkele buien voor. Allemaal ook in de krimpende water. En morgenochtend trekken enkele buien over het land ook weer. Morgenmiddag schijnt in de westen de zon volop en is het overwegend droog. En ook morgenavond de zon op vele plaatsen. En dan gaan we kijken richting weekend, waarin veel te doen is. Elke dag wel kans op buien, landinwaarts ook soms met onweer. In het weekend neemt de buienkans tijdelijk iets af, maar blijft de bewolking wel overeens. En de middagtemperatuur die ligt rond een graad of 20. Temperatuur dus vrijdag een graad of 19 bij kans op regen. Zaterdag een graad of 20 met een minimum van 9 graden. Zondag wordt het iets warmer richting de 23 graden. Geldt ook voor maandag en dan dinsdag weer de temperatuur richting de 20 à 21 graden. En ook voor de langere termijn blijft het is er een redelijke kans op overgang naar een droger en zonniger weertype. En dat is wat ons te wachten staat natuurlijk wat betreft het weer hier de komende weken en de komende dagen. En ook aanstaand weekend. Nou, we zijn al halverwege de week geweest natuurlijk, maar Suzanne Vreek, die hebben er ooit eens over gezongen natuurlijk samen.

muziek van Summerland 12 tot 12. Daar gaat het allemaal over. Terwijl 12 tot 12, ja, dat is een etmaaltje rond, zeggen we allemaal natuurlijk. En de laatste gaat erin namelijk, want we doen er nog eentje van de verjaardagskalender. Op de ronde verjaardag niemand minder dan Steve Grimes. En de kenner van The Farm, 64 jaar geworden. The Farm, dat is weer een Engelse band uit Liverpool. Opgericht in 1983 door Pete Hooden en Steve Grimes. Oorspronkelijk begonnen als The Excitements. En in 1984 brachten ze hun eerste single uit, Heart of Minds. En later werden ze ook nog bekend bij deze plaat natuurlijk allemaal. Van All Together Now. The Farm, namelijk hier als donderdagartiest, als laatste plaat in het programma. En zometeen heel veel plezier met niemand minder dan Dennis.

0: RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
3: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
2: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Kortom, Korevaar. Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar.

Een hele goedenavond. Het is vandaag donderdag 4 juni 2026. Het is 7 minuten over 8. Leuk dat je luistert. Dit is de klok van... Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is de klok van 10. Kortom Korrevaar, jaargang 7, nummertje 321. Ik was even van de leg. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat ik even twee dingen door elkaar aan het doen was. Dat schiet natuurlijk niet heel erg op. Ik was nog even wat dingetjes aan het klaarzetten en zo. En dan, ja, dan ga je zomaar. Loop je soort tegen de lamp. Hè? Dan loop je soort tegen de lamp. Nou ja, goed. Het is, André zei het net heel treffend toen hij de studio uitliep. Het lijkt wel herfst. Dat is inderdaad. Er is niet veel zomer aan vandaag. Eigenlijk de hele week al niet echt natuurlijk. Nee, het is vrij kansloos weer, als je het mij vraagt. Maar goed, het is wat het is, zou ik dan ook willen zeggen. En je doet er verder niet heel veel aan. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, ja. Goed, zullen we dan maar gewoon een programmaatje maken vanavond. Vanavond in deze Kortom Korrevaar natuurlijk weer een kort over 8 plaat van Nederlandse bodem. We maken een nieuwe Kortom plaat van de maand bekend. We kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 praat ik je bij over je favoriete artiest. Hoor je om 9:15 de aandachtsplaat. Sluiten we natuurlijk af met Dennis Dance Kwartier. Ja, en daar moeten we het straks natuurlijk ook even uitgebreid over gaan hebben. Maar dat komt uitgebreid aan bod. De truckrun van komende zaterdag, editie 2026. Dat gaat helemaal goed komen, maar dat komt zometeen ook aan het licht. Ja. Goed, de collecteweek van het logeerhuis Bredius heeft dit jaar €6.461 opgebracht. De opbrengst wordt ingezet om de tijdelijke opvang van mensen met een chronische aandoening mogelijk te blijven maken. Zo kunnen mantelzorgers een pauze nemen om nieuwe energie op te doen. Dat gebeurde in Woerden. Het logeerhuis laat weten blij te zijn met de opbrengst. Zeker ook omdat veel mensen op vakantie waren tijdens de collecteweek en er daardoor ook minder collectanten waren. Ze willen alle gevers en collectanten hartelijk bedanken. Dus dat is toch fijn. Dat is toch fijn dat dat dan weer goed komt. Ja. En dan, het dreigt een hete zomer te worden voor busreizigers in Utrecht en omgeving. OV-bedrijf Transdev waarschuwt in een intern document voor een uitdagende zomer. Dat komt door het nog altijd voortdurende tekort aan chauffeurs. Maar ook omdat chauffeurs vakantie hebben of ziek zijn. Om ervoor te zorgen dat de bussen toch blijven rijden, gaat Transdev nu de portemonnee trekken. Buschauffeurs kunnen flink extra verdienen. Sinds 1 juni krijgen chauffeurs die extra willen werken op vrijdag en zaterdag 200% uitbetaald. Extra diensten door de week leveren 170% op. De vergoeding gaat nog verder omhoog in de piek van de zomervakantie. Van 11 juli tot en met 29 augustus krijgen chauffeurs 200% uitbetaald voor extra diensten. Of dat nou door de week of in het weekend is. Ja, nou, dat klinkt natuurlijk niet verkeerd. Hetzelfde werk doen voor meer geld. Ja, nou ja, daar zou ik ook geen nee tegen zeggen. Maar dat chauffeurstekort, daar moeten we misschien toch ook wel even iets mee doen. Ja. Nou, het is wel goed om te weten dat de chauffeurs zich niet zorgen hoeven te maken over hun vakantie. Die gaat gewoon door. Het vervoersbedrijf herkent dat de chauffeurs behoefte hebben aan verlof. Dus ja, dat is dan allemaal wat er gaat gebeuren daar. Dus mocht je nou een keer in Utrecht met de bus gaan toevallig, dan weet je dat ze daar toch twee keer hetzelfde salaris krijgen. Dat is toch lekker. Maar ook wel natuurlijk om de tekorten op te vullen. Dus het heeft ook wel zo zijn kanttekening natuurlijk. Dan nog een uitgebreid bericht van het Contact. Want twee ondernemers uit Schoonhoven hebben een rechtszaak aangespannen tegen de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Smaragd in Schoonhoven. Volgens hen mag de gemeente Krimpenerwaard, de eigenaar van het perceel, de grond niet onderhands verkopen aan de veiligheidsregio. De ondernemers, de eigenaren van het staalbedrijf Schild en vastgoedbedrijf Little, zijn gevestigd aan de Diamant in Schoonhoven. Ze proberen al sinds 2018 het perceel aan de Smaragd 7, dat grenst aan hun percelen, in bezit te krijgen. Ze willen de grond hebben om hun bedrijven uit te breiden. Nou, lang verhaal. De advocaten van Krimpenerwaard bestrijdt dat er in 2018 al bijna een overeenkomst was met Schild en Lidl over de verkoop van de Smaragd 7. De gemeente was helemaal niet zo happig op de verkoop. Ze zat er helemaal niet op te wachten. Ja, het is een bijzonder verhaal wat daar aan het gebeuren is. Omwille van een stukje grond, zou je kunnen zeggen. Een duur stukje grond ook waarschijnlijk. De uitspraak van de rechter volgt over 2 weken. Dus dan is er meer duidelijk over wie dan dat stukje grond mag kopen en of daar dan uiteindelijk een brandweerkazerne komt. Dat is eigenlijk een beetje wat er aan de hand is op dit moment. Goed, tot zover even een in vogelvlucht blik in de regio van de afgelopen week. En dan
Ja, ben je nu weer op de hoogte. Straks natuurlijk meer actualiteit en duiken we wellicht zwaar. Ook nog even de landelijke kranten in. Gaan we nu gewoon even door met muziekjes draaien. Want zometeen om 7:15 komt hij eraan. De plaat van Nederlandse bodem. Dat wil je meemaken. Maar eerst Kenya Grace en Strangers. 7:12. Goedenavond.

Precies kwart over acht en dus weer tijd voor de plaat van Nederlandse bodem. Ja, ik zei het net al, dit is er eentje die je wil meemaken. Dus blijf vooral lekker plakken, zou ik zeggen. Goed idee. De plaat van Nederlandse bodem komt deze week van Nelis Leeman. Je weet wel, die zanger die we al regelmatig draaien als plaat van Nederlandse bodem. Maar nu heeft hij dus weer een nieuw plaatje uitgebracht. Ja, het is ook echt wel weer typisch Nederlands plaatje. Gewoon weer uit de typische Nederlandse klei. Nelis Leeman, zoals gezegd, met Ze mogen alles van me krijgen, is de plaat van Nederlandse bodem van deze week.

Arctic Monkeys en Fluorescent Adolescent. En daarvoor de plaat van Nederlandse bodem, Nelis Leeman. En ze mogen alles van me krijgen. Ja, wil ik toch even op terugkomen. Niet alles hoor. Nee, niet alles. Nee, ik wil best een pilsje uitdelen in de kroeg, maar daar blijft het dan ook wel bij hoor, moet ik zeggen. Ja, ik ben niet gierig. Ik ben gewoon zuinig op mijn geld. Ja. Dat is het een beetje wel. Hey, we gaan eens even kijken of er op dit moment in de wereld nog iets gebeurt wat het benoemen waard is. Het zou zomaar kunnen zijn natuurlijk dat we denken van, nou jongens, dit gebeurt er op dit moment in de wereld en dat is misschien wel, goed. Even kijken. Er is niet heel... Oh, dit is wel opmerkelijk. Op de luchthaven van Frankfurt, vertelt de NOS, zijn meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa gewond geraakt toen een Boeing 787-9 Dreamliner onverwachts door zijn voorwiel zakte. Het toestel stond aan de gate terwijl voorbereidingen gaande waren voor een vlucht naar Los Angeles. De bemanning was al aan boord, maar er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. De gewonden zijn ter plekke behandeld. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet duidelijk. De oorzaak van het voorval wordt nog onderzocht. Er is een heel klein filmpje. Ja, je ziet daar niks aan, maar... Oh jeetje, dat is toch echt wel inderdaad wel heftig. Je ziet het vliegtuig echt zo door zijn wielen zakken. Nou lijkt het ook wel alsof daar mensen staan, maar het zou ook zomaar... Nee, volgens mij zijn het die kleppen waar... die dan bij het wiel zitten. Het zijn die kleppen die bij het wiel zitten inderdaad, die breken vervolgens af. Er staat iemand naast. Ik denk echt, nou, het zal zijn anderhalve meter van het neuswiel af. En nou, toch wel vlak langs het vliegtuig als je het zo zou moeten doortrekken. Die doet 1, 2, 3 stappen achteruit. En die denkt, oh, er ligt ineens een vliegtuig voor mijn neus. Met zijn neus. Dat is dan, en loopt er dan vervolgens omheen om te kijken of er mensen zitten. Nou, dat is toch bizar. Dat is toch krankzinnig. De Boeing werd vorig jaar gebouwd en in februari in gebruik genomen. Het landingstoestel is afkomstig van een Frans bedrijf dat onderdelen levert voor vliegtuigen. Fabrikant Boeing heeft eerder problemen gehad met toestellen van dit type. Vorig jaar was er een ongeluk in India met een Boeing Dreamliner die op weg was naar Londen. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer op een studentencampus in de stad Ahmedabad. Dat is toch ook wel, ja... Van de 230 passagiers en 12 bemanningsleden aan boord overleden slechts één passagier de ramp. Dat is toch, dan heb je ook een engeltje op je schouder hoor, als je net die ene bent die inderdaad het weet te overleven. Maar man, dit is nou de reden dat ik niet wil vliegen. Dit is, ja, en noem het zwak of noem het sneu, maar dit is de reden. Dit is echt de reden dat ik niet wil vliegen, want je weet het me nooit met zo'n vliegtuig. En dan zeggen ze altijd, ja, maar op de weg gebeuren er veel meer ongelukken dan in de lucht, ja. Maar je auto stort niet neer. Je rijdt hooguit tegen de vangrail, maar meer kan er dan ook echt niet... Ja, er kan wel meer gebeuren natuurlijk. Ja, oké, okay, ja, er kan wel meer gebeuren, maar niet in zoverre dat je denkt van... Oh nee, nu is het misschien klaar. Nee, dat wil ik toch even gezegd hebben dan in ieder geval. Goed, lekker met de auto op vakantie zou ik zeggen. Ja, dat vliegen, waar is dat nou goed voor? Goed, het is tijd voor nieuwe muziek. Naar eigen zeggen gaat haar nieuwe single over het afgelopen jaar waarin zij te hard is gegaan. Of te veel heeft gedaan, zo zou je het ook kunnen zeggen. Weer even pas op de plaats, als het ware. Of ze dit jaar voldoende rust weet te pakken is nog maar de vraag. Want deze zomer is Bente onder andere te vinden op Pinkpop, Concert at Sea en Rock Werchter. En ze staat nog 5 keer in Paradiso in Amsterdam. Haar nieuwe ga je daar misschien ook wel horen. Het gaat zoals gezegd om de nieuwe Bente. 3, 2, 1 heet die. En die hoor je nu in Kortom Korrevaar hier op RTV Krimpen de Waard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Fireburning van Sean Kingston maakt het bijna 8:45. Gaan wij eens kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien we dat het vanavond nog wel droog blijft bij zo'n 15 graden. En tussen de bewolking door probeert de zon nog een beetje door te komen. Morgen hebben we wel te maken met een regenachtige dag. Tussen de 16 en 18 graden overdag. En ook de zon doet wel zijn best. Maar of het gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Zaterdag is de truckrun. En dan ziet het er regenachtig uit, vooral in de middag. En het wordt niet warmer als zo'n 17 graden. Dus mocht je nou naar het plein in Krimpen aan de IJssel willen komen, doe dat vooral. Maar zorg dat je je warm aankleedt. Zondag, dan wordt het weer beter, iets warmer ook. Gaat de zon weer tevoorschijn komen en is het alleen in de ochtend nog mogelijk dat er een buitje valt. Maandag, dan hebben we te maken met het vergelijkbaar weerbeeld. Regen en bewolking met zon wisselen elkaar af. En wordt het in de middag zo'n 21 graden. Terwijl dan juist 's middags en 's avonds die bewolking moet gaan, of die regen moet gaan vallen. Ja, dinsdag wordt het dan weer wat koeler, tussen de 15 en 17 graden overdag. En dat is niet heel best, vooral in de ochtend nog kans op een bui. En als we dan kijken naar de woensdag, dan zien we ook nog wel wat regenachtig weerbeeld daar voorbij komen. Warmer dan 19 graden wordt het niet. En ook op donderdag, zover kunnen we ondertussen vooruitkijken. Ja, voelt het wel als 25 graden, maar hebben we ook nog wel echt te maken met een buitje hier en daar. Dus het is niet heel best. Als we dan stiekem wat verder vooruit kijken, dan wordt het eigenlijk, nou, misschien vanaf de loop van eind volgende week, dat het wat warmer wordt en dat het weer wat beter eruit gaat zien. Maar zeker weten doen we het natuurlijk nooit. Dus meer kan ik er niet over zeggen ook eigenlijk. Ik denk dat we maar muziek moeten gaan draaien. Dat doen we in de vorm van de Bloodhound Gang en The Bad Touch. Het is ook weer zo'n plaatje 1999 waarvan je eigenlijk denkt, hoe hebben ze het in hemelsnaam kunnen maken? Het is toch gebeurd. Ja, het is toch gebeurd. Maar ja, goed, daar doe je verder niks aan ook. Nee, precies. Nou ja, het is wat het is. Hierna nog Nick de La Hoyt met Bad News en Kaffer Hauser met Back to You. Sprake van bad news is er in ieder geval het komende kwartier zeker niet. Want zometeen om 9:15 maken we een nieuwe kortomplaat van de maand bekend. Sweat.

Christopher Hauser en Back to You. Daarvoor nog Nick Deloitte en Bad News en Bloodhound Gang en The Bad Touch. Op de radio maakt het 9:15 en is het weer tijd voor het volgende. Het is de eerste donderdag van de maand en dus weer tijd voor een nieuwe Kortom Plaat van de maand. Zijn eerste was in augustus 2020, alweer bijna 6 jaar geleden. Zijn laatste in maart 2022. Je zou dus kunnen zeggen dat het wel weer eens tijd werd. Onze grote vriend van de show is weer terug en misschien op zijn oude level. En stopte dat in zijn nieuwe single. De enige van Antoon is de hele maand juni. De Kortom Plaat van de maand.

Antoon en de enige is de hele maand juni de kornplaat van de maand. En wat een banger. Het deed me heel erg denken aan Voor Mij en ook aan heel erg eigenlijk zijn hele album De Nacht Is Van Ons. Waar ook plaatjes als Hyperventilatie en De Nacht Is Van Ons op staan. En nou ja, noem het allemaal maar op. Het is echt wel een beetje weer in die vibe. En dus vond ik het tijd. Nou ja, het was ook gewoon een kwestie van lekkere timing. Antoon, de enige.

het natuurlijk weer ontzettend hard gegaan. Die Die, wat eigenlijk letterlijk kom op betekent. En dat is de hoogste nieuw binnenkomen van deze week. Komt namelijk nieuw binnen op nummertje, even kijken wat was het ook weer, 24. Nou ja, en luister een oordeel zelf, want het is wel weer gewoon een lekker plaatje.

Let's go! Ja, je hoorde de hoogste nieuwe binnenkomer in de hitlijst. Shakira en Burna Boy met Die Die. En dan is het tijd voor... misschien wel het moment waar ik het meest naar uitgekeken heb deze week. De nummer 1 van Nederland. Ja!

De nummer 1 van Nederland. Het is niemand minder dan Justin de Wild en Cheerio. De plaat van Nederlandse bodem van een aantal weken geleden. Ja, hoe kun je het weer lekker over jezelf maken? Het is toch krankzinnig dat ik dit nog mocht meemaken. Dit, ja, het zat er aan te komen. Het zat er echt aan te komen. En dan gebeurt het ook gewoon. Voor de eerste week. En misschien is het de enige week. Maar man, wat heb ik een leuke avond dan vandaag. Het is toch goed ook dit, hè? Oh ja, mijn avond kan echt niet meer stuk. De nummer 1 van Nederland is gewoon Justin de Wild en Cheerio. Ja, ja, het is echt, het is ongekend. Ongekend. En daarvoor het WK-anthem van het komende WK. Shakira en Burna Boy met Die Die, de hoogste nieuw binnenkomer in de hitlijst. Komt nieuw binnen op nummer 24. Ja, en dan moeten we er toch ook wel voor dit uur in ieder geval weer een eind aan breien. En dat is niet heel erg, want we hebben gewoon nog ook even de tijd genoeg gehad natuurlijk om nog even na te genieten van het hele spektakel. Het is namelijk zo dat er nu nog één plaatje voor ons in de pijplijn zit. Dat is namelijk, je hoort hem al, Kim Wilde en Kids in America. Straks meer Kortom Koorgevaar, bijvoorbeeld nog de aandachtsplaat en Dennis Denskwartier. Dus heel graag tot zo.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrzejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
6: Kortom, Korevaar.
4: Donderdagavond van 8 tot 10 uur, gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het 2e uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaar. Dit is Kortom.

Goedenavond. Het is vandaag donderdag 4 juni 2026. 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10. Kortom Korrelvaar, jaargang 7. Nummertje 321 alweer. En dat vind ik altijd een leuk getal. Dat is 321. En dat past dan weer helemaal in het thema met het nieuwe plaatje van Bente. Nou, dan is het cirkeltje toch weer rond, hè? Oh, oh, oh, wat is het cirkeltje weer rond? Als u niet naar de radio luistert, dan kijkt u misschien naar de tv. Daar ziet u op dit moment een nieuwe aflevering van De Waard aan Tafel, waarin het nu gaat over Surfrock. Het is het evenement wat in het weekend van 19 juni weer zal plaatsvinden aan de Surfplas. En daarna ziet u ook nog wel een leuk gesprek met mensen van... Hoe was het ook alweer? Ik weet het even niet meer. Ik wilde het net heel enthousiast zeggen, maar ik heb echt even geen idee waar het nou ook alweer over ging. Oh ja, over de Hip Helpt Krimpen de Waard. Als je nou denkt, wat is dat in vredesnaam? Nou, dan moet je straks even kijken. Na tienen het liefst, want dan maken we eerst nog even dit programma. Goed, nog even nieuws van vandaag. Het aantal mensen met een tekenbeet ligt al vroeg in het jaar op een hoog niveau. En dan moet de piek nog komen. Zo schrijft de NOS. Dat valt op te maken uit gegevens van tekenradar.nl. Een initiatief van het RIVM en de Wageningen Universiteit. Het hoge aantal beten is het gevolg van de weersomstandigheden van de afgelopen tijd. Met halverwege mei regen en later die maand extreme warmte, zonnige dagen en opnieuw droogte. Bij Tekenradar melden enkele honderden mensen zich wekelijks of ze wel of niet gebeten zijn door een teken. Wat een beeld oplevert waaruit een toe- of afname valt af te leiden. Vorige week liep het aantal mensen met een tekenbeet in die groep op tot 28%. Na het zonnige Pinksterweekend ging het hard. Nou, waar ik wel last van heb, zijn muggen. Kijk, teken, dat is toch soort nog van gevaarlijk of zo ook wel weer natuurlijk. Maar muggen zijn ook wel vrij irritant, moet ik zeggen. Ik heb nog niet gehad dat ze me wakker houden. Dus ik denk dat ik ze dan nog toch redelijk buiten heb kunnen houden. Maar het is wel dat ik denk, ja, het is toch wel. Dan zit je buiten, hè, met dat warme weer. En dan word je toch weer lek geprikt. Dat is toch wel weer, hoe moet je het zeggen, onhandig te noemen, zoiets. Ja, het is gewoon ellende met die muggen. Het is gewoon heel vervelend. Maar teken zijn er echt gevaarlijk. De droogte in het voorjaar was voor ons goed, want in principe worden teken daar minder actief van. Zo vertelt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Maar de neerslag, half mei, kwam voor de teken op een mooi moment. Daardoor droogden ze minder uit, wat effect heeft op hoe ze op jacht gaan. En met het mooie weer gingen natuurlijk veel mensen het groen in, waarmee je dus in het domein van de teek komt. Dus ja, let toch altijd even op als je ook wel weer terugkomt met tekenbeten. Volgens mij zijn ze te herkennen aan kleine zwarte puntjes. Dat is volgens mij waar je ze aan kan herkennen. Dus dat is altijd even goed om dat toch even te checken. Als je een wandeling bijvoorbeeld door het Loetbos hebt gemaakt, ik heb geen idee waar ze kunnen zitten, maar het zou in principe natuurlijk overal kunnen zijn. Dus dat is even goed om in de gaten te houden, denk ik. Goed, dan zijn we er ook wel weer doorheen, wat mij betreft. Ja, we kunnen nog wel even iets anders noemen, maar ik heb niet echt het idee dat ik denk van, nou jongens, dit is even gezellig. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste Lihanna van 11 in Frankrijk. In Rotterdam is het lichaam gevonden van de 21-jarige Bradley. Ja, dat is ook niet. Er worden allemaal maar lichamen gevonden en dat is niet heel best ook natuurlijk. En even kijken. Ouwehand stopt als leider van Partij voor de Dieren. Teunissen neemt het tijdelijk over. Nou ja, dat hebben we vanmiddag natuurlijk al in het nieuws gehoord, wat mij betreft. Ja, ik hoorde het vanmiddag op de radio. Toen dacht ik, ja, dat is leuk. Maar dat is wel een beetje waar we het nou al over hebben gehad dan natuurlijk. Ja, en dat is wat het is dan ook, ja. Ja, en morgen, ja, deze week zijn er natuurlijk ook die enquêtecommissie corona-getuigenissen. Ja, het is ook wel, ja, dat ik denk, nou hè, ja. Morgen is Jaap van Dissel aan de beurt. Het zijn toch allemaal ook wel weer dingen. Ik heb eigenlijk niet heel erg goed begrepen waarom deze mensen nu ineens moeten getuigen of iets moeten vertellen. Dat heb ik eigenlijk een beetje gemist. Maar dat nu nog moet, ja, ik weet niet. Ik dacht toch dat we die corona toch wel een beetje achter ons hadden gelaten. Het is al 6 jaar geleden, zeker. Goed.
Muziekjes dan maar draaien. Om een beetje onze hoofden af te leiden weer van het vervelende nieuws. Goed nieuws komt er zo meteen aan, namelijk de aandachtsplaat van deze week. Maar eerst Three Doors Down. Dit is Kryptonite.

Je hoorde Three Doors Down in Kryptonite, alweer uit 2000. Dan is het 8:15, ja toch wel exact, is het tijd voor de aandachtsplaat van deze week. De aandachtsplaat is een plaatje waarvan ik vind dat die in je playlist moet staan. Komt ie aan. Ja. Met deze week een plaatje van Elfie Casley. Die kennen we natuurlijk ook al, die heb ik in dit programma. De aandachtsplaat van deze week is van hem. Dit is In My Head.

Lulu en Take That, Relight My Fire. En daarvoor hoorde je de aandachtsblad van deze week. De aandachtsblad is het blaadje waarvan ik vind dat in je playlist moet staan. En het was Elvie Kessley en In My Head. Goed, tijd voor wat muzikale wetenswaardigheden. We beginnen met muzikale wetenswaardigheden van eigen bodem. Zo zijn er wel wat dingetjes te noemen over Sef, Robert van Hemert en Gerard Joling. En met die laatste te beginnen geeft hij begin 2027 zijn grootste soloconcerten. De zanger neemt op 19 en 20 februari afscheid met Only Joling, de Final Countdown. De kaartverkoop voor de twee shows in Rotterdam Ahoy gaat maandag van start. De zanger gaat er nog wel door met de toppers en blijft te boeken voor kleinere optredens. Ze belooft volgens de 66-jarige Joling een over-de-top afscheidsshow te worden, waarin hij zijn solocarrière nog één keer groots viert. De laatste jaren is de zanger regelmatig op televisie te zien als jurylid in entertainmentprogramma's, bijvoorbeeld The Masked Singer natuurlijk, en als presentator. En ook met zijn eigen real-life soap Only Joling. En hij is actief op social media waar hij vlogs maakt. Dus dat is natuurlijk leuk. En Robert van Hemert staat ook volgend jaar weer op het podium. De AFAS Live vond wel te verstaan. 23 april 2027 staat hij daar met een solo show. Zo zegt hij, we gaan er een avond van maken die niemand snel vergeet. Van Hemert noemt het onwerkelijk dat hij straks met zijn eigen show Daar Moet Je Heen in de Amsterdamse Concerthal staat. De afgelopen jaren scoorde hij iets met Zoet Zout Zuur, Mona Lisa en Moet Dat Nou. De kaartverkoop gaat morgen om 10 uur van start. En op diezelfde dag verschijnt ook zijn nieuwe single Zandloopster. Of Zandloopster, of het is maar net hoe je het uitspreekt, ja. En Sef is dit jaar de winnaar van de Lennart Nijgprijs. De rapper ontvangt de oeuvreprijs voor beste tekstdichter. Aanstaande maandag tijdens het jaarlijkse Buma Awards Gala in Amsterdam. Dat maakte Buma Cultuur woensdag bekend. Youssef Gnaoui, zoals de artiest echt heet, is verrast. Het is helemaal niet iets waar ik überhaupt over nadacht, zo zei de rapper tegen het ANP. Maar het is echt heel vet, een grote eer. Een lijstje met illustere namen. De prestigieuze Nederlandse oeuvreprijs is bedoeld voor tekstdichters die hun sporen gedurende de jaren hebben verdiend. Vorig jaar ging de prijs nog naar Boudewijn de Groot. En daarvoor kregen Thomas Agda, Erik de Jong van Springvis en postuum Henny Vrienten de prijs. Nou, het is natuurlijk een mooie prijs die Sef daar mag in ontvangst nemen. Komende maandag gaat dat dus gebeuren. En dat is, dat is allemaal mooi nieuws natuurlijk. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Hey, we gaan even door met wat andere belangrijke dingen. Het is namelijk nieuwe muziek. En dat is er wel weer eentje waar je u tegen zegt. Hoort. Het is er misschien zelfs eentje waar je je vingers bij aflikt. Dus ik zou zeggen, er rest ons niks verder dan... we hebben ook niks meer te vertellen wat dat betreft. Dus ja, dan houdt het op een gegeven moment vanzelf op. Hè. 21:55, weer tijd voor nieuwe muziek. Dit nummer ligt al 12 jaar op de plank bij de 1. Wel was het al te horen tijdens een liveset in maart 2015. Toch is het nummer nooit uitgebracht. Tot afgelopen mei, toen Martin Garrix en Ed Sheeran toch nodig vonden om het nummer de wereld in te slingeren. Een nieuwe die je misschien niet zo heel nieuw meer kan noemen, hoor je in ieder geval nu in Kortom Korrevaar hier op RTV Krimpen de Waard. Het liedje is getiteld Repeat It. Nou, misschien gaan we dat nog wel doen ook.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Kid Rain en 21st Century Love hoorde je. En daarvoor nog Enrique Iglesias en Do You Know What It Feels Like. Even in vogelvlucht nog wat muzikale wetenswaardigheden. Celine Dion geeft volgend jaar 10 extra optredens in Parijs. De concerten vinden plaats tussen 8 en 29 mei volgend jaar. En de nieuwe shows zijn volgens de website van Dion toegevoegd aan de concertreeks om te voldoen aan de ongekende vraag van fans. Kaartverkoop voor de extra shows is vanmorgen om 10 uur gestart. En Duran Duran gaat in oktober op tournee in Europa. De Britse band doet onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk aan. En de band maakt binnenkort nog meer datums en plekken bekend. Vorig jaar was de band voor het laatst te zien in Nederland met een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dus wellicht dat er nog een klein hoopje is ook voor de Nederlandse fans. En Taylor Swift heeft voor de nieuwe animatiefilm Toy Story 5 een lied geschreven genaamd I Knew It, I Knew You. Het nummer is vanaf morgen verkrijgbaar. En dat maakte de Amerikaanse zangeres maandagavond bekend. Dus dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi en fijn en mooi meegenomen. Dan is het nu tijd voor een plaatje die ik eigenlijk al 4 weken wil draaien. Maar omwille van de tijd er iedere keer maar niet aan toe komt. Het is The Red Hot Chili Peppers en Danny California. En hierna ook nog zo'n lekker plaatje. En Maluka komt voor de verandering weer eens even voorbij.

Emma Luca en Illusie hoorde je op de radio. En daarvoor eindelijk, na echt 4 weken, serieus... Danny California van The Red Hot Chili Peppers uit 2006. Ja, die wilde ik echt al heel lang draaien. Maar dat is dus bij deze gebeurd. Goed, gaan we snel door, want we hebben nog maar heel weinig tijd. En ja, we moeten gewoon door. We moeten door. Dennis Danskwartier, we zijn los. De komende 15 minuten. Nog even de voetjes van...

We gaan 2 jaar vooruit in de tijd. Matrix. Zegt niemand waarschijnlijk iets. Maar dit is Guns. Als je nou zo'n goede versterker hebt thuis, zet hem even goed, hè. Want, ruzie met de buren, hoor. Ik had het gehad, denk ik, als ik thuis had geweest. Ach ja, joh. Het is ook maar één keer donderdagavond, hè.

Goed, dan krijgen we op het laatste moment eigenlijk nog wat verzoekjes binnen. Ja, wel in de stijl Dennis Dance Kwartier, maar ik krijg het gewoon echt niet meer bedacht. Maar ik hoop dat ik het goed kan maken met de nieuwe Brandon Hart, die ik als laatste nummer in Dennis Dance Kwartier heb klaarstaan. Free Your Mind. Nou, nadenken is niet eens meer mogelijk tijdens de volgende plaat, let op. Dit is echt herrie. Als je denkt dat we al herrie gedraaid hebben in de afgelopen edities Dennis Dance Kwartier, dan kom je echt bedrogen uit. Want dit is echt wel weer 6 tandjes erbij, hoor. Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, dacht ik zelfs dat mijn oren gingen bloeden, joh, zo erg.

0: Ik zou echt er een bereidje voor.
1: Op het ergste.

0: Zo.
1: Ik denk dat ik geen woord gelogen heb als dit wel in de categorie teringherrie valt, toch? Brandon Martin, Free Your Mind. Je hoorde daarvoor Matrix and Guns. Daarvoor nog Milan en Phoenix met Carnaval. En we begonnen met Mystic en Ritmo della Noche, Dennis Kortier. Tot zover deze Kortom Korrelgevaar van donderdag 4 juni 2026. Voor ons zit het weer op, maar ik spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kortom Korrelgevaar. Weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur. En weer hier op RTV Krimpen de Waard. Veel plezier met Ronald op de radio zometeen. En vergeet niet, komende zaterdag vanaf 11 uur zijn we ook op de radio met de Truckrun live vanaf het vertrekpunt. Wat mij betreft de groeten. Heel graag tot volgende week. En anders tot komende zaterdag.
2: U luistert naar RTV Krimpen de Waard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen er Waard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een orgelconcert in Oudekerk aan de IJssel. Op zaterdag 20 juni zal Gerrit Christiaan de Gier een concert geven op het historische kamorgel van de Dorpskerk in Oudekerk aan de IJssel. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De toegang is geheel gratis. Er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Nieuws van Lekkerkerk vertelt. Dag luisteraars, Lekkerkerk vertelt. Die organiseert op zondag 14 juni alweer voor de vijfde maal een verhalenmiddag. Ditmaal trekken de vertellers het dorp in en dragen ze op 6 verschillende locaties verhalen voor. Allemaal rondom het thema groot, groter, grootst. De middag start om 1:30 bij het Huisje van de Zeeuw. En het ticket voor deelname bedraagt €7,50 per persoon. Voor meer informatie en of kaarten bestellen, kijkt u op de website dorpshuislekkerkerk.nl. Zondag 14 juni, Lekkerkerk vertelt.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een digitaal café in Haastrecht. Op donderdag 11 juni is er weer een digitaal café in de bibliotheek aan de Grote Haven nummer 2 in Haastrecht. En wel 's morgens tussen 10 en 11 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Een Taizé-viering in Schoonhoven. Aanstaande zondag 7 juni is er weer een Taizé-viering in de Hoeksteen in Schoonhoven. Deze ingetogen dienst begint 's avonds om 6:30. U bent daarbij van harte welkom. Heeft u nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Helpt u mee jonge ransuilen tellen? De ransuilenwerkgroep van de natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard gaat weer jonge ransuilen in de Krimperwaard inventariseren. Wilt u daarbij helpen? Geef dat even door dan via ransuilen@nvwk.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een foodtruckfestival in Krimpen aan de Lek. Van 12 tot 14 juni wordt het Tialfs Foodtruckfestival georganiseerd in Krimpen aan de Lek. Plaats van handeling is het ijsbaanterrein in het dorp. De toegang tot het festival is gratis. U bent erbij van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 6 juni is het weer zover. De truckrun door de Krimpene Waard. De uitzendingen komen dit keer vanaf het plein in Krimpen aan de IJssel. De start van dit jaarlijkse spektakel is om 11 uur in de morgen. Korte verslagen vanaf 2 uur 's middags zijn te horen in Krimpene Waard Sport. De truckrun 2026.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

Info, de Stolwijkse Zwemvierdaagse. Dag luisteraars, van 16 tot en met 19 juni wordt in ons spoeldebat in Stolwijk de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehouden. Ditmaal de 51ste editie. Deelnemers zwemmen 4 dagen achtereen 200 of 400 meter, uiteraard afhankelijk van leeftijd en niveau. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een medaille. En wil je meedoen? De kosten bedragen €7,50 per persoon.

info. Een korenfestival in Rotterdam. Op zaterdag 13 juni vindt voor de zesde keer het korenspektakel Rotje Koor Festival plaats. Het centrum van Rotterdam bruist die dag van zang en gezelligheid. Met 100 koren op ruim 20 binnen- en buitenpodia, verspreid over bijzondere en historische locaties in het hartjecentrum van Rotterdam. De optredens beginnen om 11 uur 's morgens. Ook daarbij bent u van harte welkom.

regio-info. Borrelen bij de kerk in Haastrecht. Begin dit jaar zijn de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Haastrecht gefuseerd tot één protestantse gemeente Haastrecht. Om zich voor te stellen wordt er op zaterdag 6 juni... 's middags tussen 16:30 en 18:00... een gezellige borrel georganiseerd in en rond de kerk op het kerkplein nummer 9 in Haastrecht. U bent daarbij van harte welkom.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7.